0: minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien. 'S Middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn twee mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3de plek op de EK naar een 2de plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
2: Yes. Meer voor jou.
0: Met nu. Meer.

0: nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.
1: Can we have a talk about the other day? Just wanna make sure that we're okay. So are we alright? So sorry.

0: Draai de Dorp op zaterdag 5 september met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt en zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55:41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Centraal Plus, weekoverzicht.
6: Goedemorgen, zaterdag 22 augustus. Centraal Plus. Met Topic en Becky G. Dit is Sorry Papi.

0: Wiz Khalifa, Charlie Puth en See You Again. En Topic met Becky G en Sorry Papi, die hoorde je bij Centraal Plus. Goedemorgen, zaterdag. Het was weer vroeg opstaan. Mijn wekker ging gewoon om even voor zessen, Brigitte.
1: Ja, voor mij, ik ben er al graag gewend, maar ik snap dat het voor jou nog even zwaar is.
0: Ja, twee keer op rij. Ik moet zeggen, ik ben wel blij dat Rudo volgende week terug is.
1: Dat snap ik ook wel. Dan ben je zaterdagochtend weer terug.
0: Voelt het wel een beetje alsof je hem hebt afgepakt of zo. Maar...
1: Ja. Valt wel mee, toch, denk ik?
0: Nee, zeker. Ik ben alweer blij dat je koffie hebt gezet.
1: Precies.
0: Ik moet zeggen, ik zit hier wel gewoon weer in mijn natuurlijk habitat.
1: Gelukkig. Nou,
0: dat dan weer wel.
1: Ik ben blij dat je er bent.
0: Hey, hoe was je week?
1: Best wel druk eigenlijk voor de zomer, ja.
0: Ja, ik had dus echt verwacht, dit gaat zo'n week worden waarin er niets gaat gebeuren.
1: Ja, want heb je meestal een beetje met de zomerreces, dan... Ja, je kijkt de weken een beetje aan, weet je wel. En soms dan heb je hele rustige weken. Maar zoals deze week, het was echt wel een drukke week.
0: Het was een week met heel veel activiteiten, bekendmakingen. Dat kan je natuurlijk ook allemaal terugvinden via onze website centraalplus.nl. Was er iets wat er voor jou bovenuit stak?
1: Oeh. Ja, toch wel op donderdagavond, denk ik.
0: Gaan we het zo meteen eens over hebben. Jij bent naar een veiling geweest. En niet een gewone, nee, eigenlijk een hele bijzondere. Ook Rolf Sanchez komt eraan. Eerst muziek van Chef Special. Dit is If Not Now Then When.
2: Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell that I can't.

0: Eigenlijk na die regen van de afgelopen dagen zijn we best al wel wat toe aan wat zonneschijn en toch ook wat warme temperaturen. Rolf Sanchez, Darte Unbeso en ook Chef Special, die hoorde je bij Centraal Plus. Wakker worden met het weekoverzicht. De afgelopen 7 dagen gaan we doornemen. En donderdagavond, Brigitte, ben je op een bijzondere plek geweest. Een veiling van een café.
1: Ja, dat was Café de Roze Beurs. Nou ja, voormalig Café de Roze Beurs natuurlijk. Want die is nu sinds 15 augustus is die gesloten. En daar was dus donderdagavond een veiling van eigenlijk van alle spullen die je daar kon vinden. Van de barkrukken tot de koelkasten, tot ook gewoon de regenboogvlaggen en wat knuffels. Echt alles was ja, te koop eigenlijk.
0: Dus dat café is nu helemaal leeg?
1: Eigenlijk wel ja, ja. Echt, alleen de bar staat er nog.
0: En was het dan ook de bedoeling kopen is meteen meenemen?
1: Ja, als je je vinger opstak zeg maar voor een bedrag wat jij voor het product over had. Gelijk afrekenen, gelijk meenemen, gelijk mee naar huis, gelijk weg.
0: En heb je zelf dan nog geboden? Of?
1: Ik heb niet geboden, nee. Nee.
0: Nou, jij was er wel bij. Hoeveel man stond er ongeveer, denk je?
1: Oeh, dat café staat wel vol. Ik denk een stuk of 40 man, denk ik, of zo, 40, 50, zoiets.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Dus best wel druk. Waarschijnlijk een goede veiling. Ik zou zeggen, luister mee.
2: Nou, we zijn bij de Roze Beurs voor het laatste gedeelte. En de veiling. Die geleid wordt door Christine Carrington.
1: Wat is het voor veiling?
3: Nou ja, zoals je al zei, de Roze Beurs is helaas gesloten. Heel vervelend voor de community. De bar is er al helemaal uit. Maar vanavond gaan we dus alle artikelen veilen van de toilettegels tot aan de schilderijen aan toe. Nou weet ik niet of ze de toilettegels mee willen nemen, maar ze zijn wel te koop. We gaan ervoor zorgen dat de eigenaar van de Roze Beurs nog even een leuke vakantie kan organiseren. En dat hij misschien al een extra kipsatéetje kan halen.
2: Of twee.
1: Hoe voelt het nou om je eigen spullen zo op deze manier te verkopen eigenlijk?
2: Dit is toch wel een beetje pijnlijk hoor. Het is toch wel je levenswerk wat je nu in een paar hoopjes zo lang ziet komen. Maar ik hoop dat mensen er blij mee zijn die het gaan kopen.
3: Ja, dan heb je toch nog een beetje naar de aandenken aan het café waar we 25 jaar lang geweest zijn.
1: Ja. Ik hoor net al iets van een vakantie. Waar gaat inderdaad het geld heen?
2: Ja, vakanties, weekendjes weg. Maar ook heerlijk uit eten met deze engene. Want ja, normaal kwamen ze naar mij toe in het café. Nu moet ik toch mijn sociale leven ergens anders en daarbuiten gaan halen. Dus heerlijk eten, lekker drinken en genieten met elkaar.
0: Ben ik alleen nog wel even nieuwsgierig, Brigitte. Wat is nou het meest gekke item dat daar onder de veilinghamer ging? En wat is daarvoor geboden?
1: Oeh, zo'n moeilijke. Ik denk toch wel de badeend. Dat was een badeend van nou misschien 20 bij 20 centimeter. Knalroze. En die zat op een bordje. En op dat bordje stond, hier wordt gejaagd. Nou, ik hield het niet meer. Ik vond het
0: geniaal.
1: Zo
0: ja, heerlijk, en die kwam dus uit dat café de Roze Beurs.
1: Ja, geweldig, ja. Nou, ik en vind ging het voor €75 ging die eruit.
0: Zo.
1: Ja, dat is een flink bedrag, ja.
0: Wat is er met de opbrengst eigenlijk gedaan?
1: Daar gaat de eigenaar mee op vakantie waarschijnlijk. En lekker besteden aan zijn eigen leventje.
0: Ja, je kan het complete item ook terugvinden op onze eigen website. En dat is centraalplus.nl.

0: Beyoncé, Single Ladies, ook Roxy Dekker. Gisteren trouwens is haar nieuwe album uitgekomen. Daar staat deze ook op, Superstar. En je hoorde Calvin Harris met Rihanna, This Is What You Came For. Zaterdagochtend, 22 augustus, wakker worden met het nieuws van Centraal Plus. En zometeen gaan we even naar een week geleden, naar de Indië-herdenking. Ook Huntrix en Golden komt eraan, na weerverkeer en regionieuws. Hier is Paul Albers.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De Melza van der Maas wordt vanaf half oktober directeur van Naturalis in Leiden. Ze volgt Marjolein van Bremen op, die eerder dit jaar onverwachts overleed. Van der Maas komt over van Heineken, waar ze ruim 11 jaar op managementniveau werkte en onder meer verantwoordelijk was voor de bezoekersorganisatie, erfgoed en strategische storytelling. De 42-jarige Van der Maas heeft een PhD in museum- en erfgoedstudies. In haar loopbaan combineerde ze inhoudelijke kennis van musea en erfgoed met managementervaring. Het openluchttheater in de Leidse Hout in Leiden blijft voorlopig gesloten nadat deze week opnieuw een controle is uitgevoerd door een boomspecialist. Uit de tweede inspectie blijkt dat 3 bomen met spoed moeten worden gekapt. Ze zijn instabiel en er is kans dat ze om gaan vallen. Daarnaast moeten meerdere bomen flink worden gesnoeid om te voorkomen dat takken naar beneden vallen. De benodigde werkzaamheden zijn gisteren gestart en nemen naar verwachting ongeveer een week in beslag. 2 vrouwen op een scooter zijn gistermiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Nieuwsteeg met de Steenschuur in Leiden. Een van de slachtoffers raakte dusdanig gewond dat ze per ambulance moest worden overgebracht naar het ziekenhuis. De kruising was enige tijd afgesloten voor verkeer, terwijl de hulpdiensten de slachtoffers verzorgden en de politie onderzoek deed naar de toedracht van het ongeval. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Tot tegen het middaguur bewolking en kans op regen. Daarna wordt het droog. De wind is eerst zwak, kracht 2 en uit noordelijke richting. Later draaiend naar noordwestelijke richting en toenemend tot matig, kracht 3 tot 4. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Martin Garrix en U2 Fireflies. En ook Huntrix met Golden. Centraal Plus, het weekoverzicht. Rudo en Joyce, ja, die zijn nog steeds lekker op vakantie.
1: Heerlijk, zo
0: echt,
1: jaloers.
0: Ik heb een paar keer met hem gevideobeld deze week.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dan
1: en
0: het
1: zag
0: gewoon
1: er goed uit.
0: Ja, hij, maar wat ik zei dat vorige week ook al, maar dat is dus nog meer. Hij is nog bruiner geworden.
1: Ja.
0: Hij ziet er ontspannen uit.
1: Ja.
0: Relaxed. De laatste keer dat ik hem gesproken heb, had hij een espressootje met een spaatje rood bij een palmboom.
1: Zo dan. Oh, man.
0: Ja, met andere woorden, die is lekker vakantie aan het vieren. Daarom doen wij hier het weekoverzicht van de afgelopen 7 dagen. En inmiddels een week geleden, Brigitte, was jij te gast bij de Indië-herdenking.
1: In Leiderdorp inderdaad, ja. Ja, en dat is voor de eerste keer dat ze dat zo groot deden.
0: Bijna 65 mensen zijn daarop afgekomen, begreep ik.
1: Ja, klopt inderdaad. Normaal gesproken deed de Oranje Vereniging dit heel kleinschalig, zo'n herdenking. Dat was eigenlijk alleen een bloemlegging vanuit de Oranje Vereniging en that's it. En nu inderdaad voor het allereerste keer hebben ze echt een groot programma eraan toegevoegd. Met speeches, dat iedereen een bloem kon neerleggen bij het monument. En er kwamen inderdaad 65 man kwam daarop af.
0: En jij sprak daar onder andere met Vincent Polak en hij is van de Oranje Vereniging.
2: Ja, we hebben zojuist de India-herdenking gehad. Dat was in Leiderdorp eigenlijk de eerste grote herdenking. We hadden altijd een wat kortere herdenking waarbij we stilstonden met het leggen van de bloemen. Maar vandaag was het een uitgebreide herdenking met meerdere sprekers. En stonden we stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog van het Koninkrijk der Nederlanden.
1: Waarom is ervoor gekozen om een uitgebreidere ceremonie te organiseren?
2: Ja, we willen dit jaar eigenlijk wat meer aandacht eraan besteden. We kregen ook via onze voorzitter van de heer Snel het vraag of er wat meer aandacht kon komen. Dat het wat uitgebreider was, waar ook wat meer stilgestaan werd bij de ervaringen en de herinneringen van andere mensen. En dat vonden we zeer belangrijk, dus hebben we ook gehoor gegeven.
1: Hoe zag de ceremonie eruit?
2: Nou, we begonnen met eigenlijk 3 toespraken. Dus de lokale burgemeester Gepke van Gaal heeft een toespraak gehouden namens de gemeente Leiderdorp. De heer Snel heeft een toespraak gehouden, een hele persoonlijke toespraak over zijn leven in het kamp. En tenslotte heb ik zelf een toespraak gehouden omdat mijn opa ook in een Jap-kamp gezeten heeft. Vervolgens hebben wij de bloemen gelegd. Het zijn zonnebloemen. De melati is eigenlijk de echte bloem. Alleen de zonnebloemen zijn in Nederland wel te verkrijgen en de melati helaas niet. Dus dat is een logisch alternatief. En daarna hebben we het toch ook nog gezellig afgesloten met koffie en spekkoek. En kon iedereen nog even napraten.
1: Gaan jullie vaker deze herdenking op deze manier organiseren?
2: Dat denken we zeker wel. Ja, de opkomst is eigenlijk gigantisch. We wisten niet hoeveel mensen er interesse in zouden hebben. We dachten tussen de 10 en de 40 misschien. Maar we hebben met meer dan 60 man gestaan. Dus eigenlijk is het antwoord al gegeven dat we volgend jaar zeker weer een herdenking zullen organiseren.

0: De nieuwste van Rondé, die heet Oh My God. En daarvoor Whitney Houston met So Emotional. Ja, Brigitte, ik wil geen spelbreker zijn. Vanmorgen ging jouw wekker vroeg. Maar ik begreep morgen, dan is het tijd voor de triathlon in Leiderdorp. Daar ben jij ook bij. En daar word jij volgens mij rond 8 uur verwacht.
1: Ja, want om 8:30 gaan de eerste renners van start. En daar ben ik bij. Dus rond 8:00 ben ik daar aanwezig inderdaad.
0: Ja, mooi sportief evenement. Dat kan gewoon doorgaan. Zeg maar, alle facetten gaan voorbij komen. Inclusief het zwemmen dat vorig jaar dus niet kon plaatsvinden vanwege een bacterie.
1: Klopt inderdaad. Ik hoop dat het weer ook een beetje mee gaat zitten morgen.
0: Ja, wat zouden de ideale omstandigheden zijn, denk jij, voor de deelnemers en ook voor de vrijwilligers en de organisatie?
1: Ja, ik denk toch wel bewolkt, maar ja, wel droog natuurlijk. Maar je hebt natuurlijk wel een beetje de dreiging momenteel dat het kan gaan onweren.
0: Ja, dat is ook wel waar.
1: Dan mag je het water niet in.
0: Nou, laten we hopen dat goed
1: gaan
0: gaat.
1: Daar gaan we het niet over hebben.
0: Straal eventjes het water in komende zondagochtend.
1: Ja, ja.
0: Mocht jij mee gaan doen, alvast heel veel succes en heel veel plezier. Ik begreep dat er zondag trouwens nog een activiteit is in Leiderdorp. Iets met een dragonboat race.
1: Ja, klopt. Volgens mij heeft dat te maken met RCL die het jubileum viert.
0: Ja, die bestaan 100 jaar. Dat gaan ze volgend weekend heel groot vieren. En op de dwarswetering gaat er dus een wedstrijd gehouden worden. Een dragonboat race.
1: Ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Echt waar.
0: Volgens mij moet dat heel erg leuk gaan worden. Als toeschouwer morgen in Leiderdorp ben je natuurlijk ook hartelijk welkom. Centraal Plus 321. Dit

0: Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op

0: Met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. En zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Teddy Swims, Break Up in Reverse en Born to Love Ya van Gabri Ponte, Jean-Paul en Nadi Natasha. Dat is de zangeres van dat liedje.
1: Doet ze goed?
0: Ja, vind je het mooi?
1: Wat wil je daar over zeggen?
0: Ja, geen idee.
1: Ik doe het er niet naar, echt niet. Nee.
0: Nee, ben jij niet zo'n nachtegaaltje?
1: Nou, ik heb wel eens een geschiedenis gehad in een kerkkoor, maar meer dan dat absoluut niet, nee.
0: Oké, was je dan iemand die dan vooraan stond of stond je een beetje daarachter en dat je dacht van, nou weet je, ik sta erbij, maar men hoeft mij niet zozeer te horen?
1: Ja, ik heb solo's gehad, maar dat was meer zeg maar omdat zo iedereen moest erbij komen en dat is gezellig en iedereen krijgt dezelfde kansen zeg maar.
0: Een soort Ave Maria.
1: Ja, niet per se dat zeg maar ik solo kreeg omdat ik zo goed was of zo, maar gewoon iedereen die mocht een keertje solo doen en daar was ik ook eentje van.
0: Oké, stond je daar dan met knikkende knieën of dacht
1: zeker,
0: je...
1: ja, ik was echt, nou, ik was misschien een jaar of 13 of zo?
0: Ik wil het in de tijd dat wij collega's zijn ooit nog een keer van je zien,
1: zeker
0: Brigitte.
1: Zeker niet, zeker niet.
0: Ik vind dit prachtig. Ja, goedemorgen. Het is deel 2 van het weekoverzicht van Centraal Plus. Met het nieuws van de afgelopen 7 dagen. Viel me trouwens op, het begint weer wat drukker te worden. Vakanties lopen een beetje op zijn einde. Veel 112 berichten de afgelopen week.
1: Inderdaad, volgens mij echt een stuk of 9 of zo, hè?
0: Ja, onder andere natuurlijk die kat in die boom. Dat had ook een soort van schattigheidsgehalte. Maar ook een vuilniswagen die in Oegstgeest een complete gevel eruit heeft gereden. Ja. En dat heftige ongeluk natuurlijk, waarbij een 41-jarige man uit Zoeterwoude Rijndijk om het leven is gekomen.
1: Ja, ook weer heftig nieuws inderdaad, ja. Ja,
0: ja, al dat nieuws vind je natuurlijk ook terug via onze nieuwsapp en de website centraalplus.nl. Gaan we het zo meteen even over een leuk onderwerp hebben, de mini-run.
1: Oh ja, dat is leuk.
0: Want ook
1: ja,
0: die gaat er aankomen. En muziek van Bruno Mars na Roxette en Joyride. Hello.

0: Centraal Plus, Bruno Mars, I Just Might en Joyride. Een classic uit de 90's op naam van Roxette. Nou, het is vroeg. Dat dan weer wel. Ja. Goedemorgen. Zet nog even een bakje koffie zo voor me.
1: Zo, hallo. Ga jij maar een keer.
0: Is goed. Doei.
1: Oké, ik haal zo meteen wel.
0: Ik hoef alleen maar dat te doen.
1: Ja, natuurlijk. Ja, manipuleer maar. Ga maar
0: en
1: door.
0: Ze is weer overstag. Afgelopen week was zij in een Zoeterwoude dorp. Daar zit Zwetter Hagen. En één keer per jaar dan organiseren zij een mini-run. En zij zijn nog op zoek naar mensen die zo'n felbegeerde mini hebben.
1: Ja, want het gaat inderdaad om de Zwetter Hagen-run. De mensen die wonen in Zwetter Hagen, dat zijn mensen met vaak een verstandelijke beperking. En die gaan dan in allerlei minis, een stuk of 100, trekken ze door de regio heen.
0: En gaat het dan om van die oude exemplaren? Of als je zo'n nieuwere hebt, dan mag je ook meerijden?
1: Nieuwe zijn ook welkom inderdaad, ja. En voor dit jaar hebben ze dus 50 aanmeldingen van minis. Maar ja, het moet er dus wel 100 zijn, anders kan lang niet iedereen mee.
0: Want de bedoeling is dan dat er iemand, zeg maar, die daar woont bij Zwetter Hagen, mee gaat rijden met een eigenaar, met een bestuurder van een mini.
1: Ja, en dat trekt dan een lange sliert, een lange stoet van allemaal minis door de regio. Door Hazerswoude, nou, Zoeterwoude, Leiderdorp nemen ze ook mee. Dus ik zou zeggen, als je een mini hebt thuis, meld je aan.
0: Ja, wanneer gaan ze rijden? Want dat is wel even belangrijk natuurlijk.
1: Moet ik even opzoeken? Heb ik niet in mijn hoofd.
0: Oké, check dat heel eventjes. Ja. Want het is wel belangrijk dat je plek hebt in je agenda om mee te gaan rijden. In ieder geval, jij was daar van de week en jij sprak daar over die mini-run met Sandra.
2: Op zondag 27 september mogen wij de mini-run nog een keer organiseren op Zwetter Hagen. En daarvoor hebben we minis nodig. En we zitten nu op 50 stuks. Dus daar zijn we echt heel blij mee. Maar we willen eigenlijk 100 minis. Dus we hebben nog even te gaan. En wat we doen is eigenlijk, ze maken een rit door het Groene Hart. De bewoners van Zwetter Hagen. En daarbij gaan we door Hazerswoude, we gaan door Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude natuurlijk. En dan bezorgen we de bewoners van Zwetter Hagen gewoon een hele leuke dag.
1: Waarom is de mini-run zo leuk?
3: Nou, dan kan iedereen meerijden. Voor iedereen leuk, die mini-dag.
4: Leuk. En veel mini-auto's komen.
1: En het is voor jou de eerste keer, hoorde ik.
4: Ja, eerste keer.
1: Vind je het spannend?
4: Ja.
3: Ik krijg elk jaar eruit, ja.
2: Ja, daar is politie inzet. We hebben twee motoragenten uit de regio Leiden. En het mobiele begeleidingsteam uit Zoetermeer. Dat zijn ook vrijwillige motorrijders die dit soort evenementen begeleiden. En dankzij hun inzet kunnen we dus nog één keer zo'n mini-run organiseren. Dus bij deze dan ook een oproep. Ga naar de pagina van Zwetter Hagen Run. Zwetter Hagen-run. En daar staat de link om in te schrijven.
0: Nou, eigenlijk heeft Sandra het antwoord bij deze gegeven. Zondag 27 september.
1: Ja, dus wat ze zegt, meld je aan.
0: Heb jij een mini voor de deur staan?
1: Ik heb geen mini voor de deur staan. Ik vind wel onwijs leuke autootjes, maar ik heb hem niet.
0: Dan mag je dus niet meerijden.
1: Helaas.
0: Bij deze gedisqualificeerd. Heb jij er wel eentje, denk je, nou, het lijkt mij leuk om mee te gaan doen. En misschien heb je er nog nooit van gehoord en denk je, nou, dit is mijn kans. Dan kan je dus aanmelden. De link vind je ook op onze eigen website. En dat is centraalplus.nl. Met Bibi Rexha en David Guetta naar Alec Benjamin. Let Me Down Slowly.

0: Marshmallow, Bestel, Happier, Bibi Rexha, David Guetta, Set Girls en ook Alec Benjamin en Let Me Down Slowly. Goedemorgen, Centraal Plus staat aan. Het is zaterdag 22 augustus en over exact een week is het 29 augustus. En dat betekent dat Zoeterwoude een feestje gaat vieren ter ere van het 750-jarig bestaan met echt van allerlei activiteiten. Groot feest in de Klaverhal. Ook is er een grote braderie en er is een fototentoonstelling. En Brigitte, daar gaan we het zo meteen eens eventjes over hebben.
1: Ja, dat klopt.
0: En
1: ja.
0: Misschien heb je ook nog wel een oude foto van 700 jaar Zoeterwoude. Nou, blijf dan ook vooral eventjes luisteren. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fair komt eraan. Hit uit de 30. Eerst tijd voor de man die altijd up-to-date is. Paul Albers, weer verkeer en regio nieuws.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De Melza van der Maas wordt vanaf half oktober directeur van Naturalis in Leiden. Ze volgt Marjolein van Bremen op, die eerder dit jaar onverwachts overleed. Van der Maas komt over van Heineken, waar ze ruim 11 jaar op managementniveau werkte en onder meer verantwoordelijk was voor de bezoekersorganisatie, erfgoed en strategische storytelling. De 42-jarige Van der Maas heeft een PhD in museum- en erfgoedstudies. In haar loopbaan combineerde ze inhoudelijke kennis van musea en erfgoed met managementervaring. Het openluchttheater in de Leidse Hout in Leiden blijft voorlopig gesloten nadat deze week opnieuw een controle is uitgevoerd door een boomspecialist. Uit de tweede inspectie blijkt dat 3 bomen met spoed moeten worden gekapt. Ze zijn instabiel en er is kans dat ze om gaan vallen. Daarnaast moeten meerdere bomen flink worden gesnoeid om te voorkomen dat takken naar beneden vallen. De benodigde werkzaamheden zijn gisteren gestart en nemen naar verwachting ongeveer een week in beslag. 2 vrouwen op een scooter zijn gistermiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Nieuwsteeg met de Steenschuur in Leiden. 1 van de slachtoffers raakte dusdanig gewond dat ze per ambulance moest worden overgebracht naar het ziekenhuis. De kruising was enige tijd afgesloten voor verkeer, terwijl de hulpdiensten de slachtoffers verzorgden en de politie onderzoek deed naar de toedracht van het ongeval. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Tot tegen het middaguur bewolking en kans op regen. Daarna wordt het droog. De wind is eerst zwak, kracht 2 en uit noordelijke richting. Later draaiend naar noordwestelijke richting en toenemend tot matig, kracht 3 tot 4. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
5: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Maroon 5, Seiza en What Lovers Do en Cameron Whitcomb. Het is een X-plus track met Kingdom of Fair. Ja, Zoeterwoude, dit jaar bestaat het 750 jaar. En van 29 augustus tot en met 2 september belooft het een mooie week te gaan worden met heel veel activiteiten. Waar heb jij het meest zin in, Brigitte?
1: Ja, je hebt die hele grote feestdag natuurlijk gewoon.
0: Ja, die 29ste.
1: Ja, die 29ste inderdaad.
0: Ja, die braderie gaat toch gewoon geweldig worden?
1: Ja, ik ben zo benieuwd. Ja.
0: Heel veel kraampjes, er zijn attracties voor kinderen, er staan foodtrucks, er is echt van alles te beleven die dag.
1: Volgens mij, waar was het ook alweer? Bij het
0: Watertje? Het Watertje en het Dorpsplein. Ja. Weet je wel waar die grote stier staat?
1: Ja, gezellig, leuk man.
0: Ja, ja. Volgens mij wordt dat echt leuk. Je kan er eigenlijk de hele dag lekker een beetje gaan zitten. Je kan daar koffie drinken, suikerspinnen eten, churros eten.
1: Oh, churros. Oh, dan ga ik los.
0: Koffie drinken.
1: Ja, goed idee.
0: Dus ja, dat wordt echt heel erg leuk. Iedereen welkom trouwens tussen 10 uur 's ochtends en 5 uur 's middags. Er is daar ook een fototentoonstelling. Op dat plein zit een fotograaf. Zijn naam is Mike. Hij is volgens mij echt al decennia lang fotograaf. Heeft het ook van familie geleerd. Een soort van overgenomen. En hij gaat wat bijzonders doen.
1: Ja, want zijn studio zit dus inderdaad op het Dorpsplein. En hij heeft van zijn vader een stapeltje met foto's gekregen van de viering van 700 jaar Zoeterwoude. In 1977 was dat. En die foto's gaat hij tentoonstellen in zijn studio.
0: Ja, dat gaat hij doen door middel van een soort van voorstelling. Dus dat je al die foto's voorbij ziet komen.
1: Ja, klopt.
0: En die gaat hij volgens mij 1 keer per uur of 1 keer per half uur aanzetten. Als een soort van film, een soort van flashback naar dus 50 jaar geleden. Luister maar even mee wat hij allemaal in petto heeft.
2: Dit is een fotostudio. En op de 29ste dan zal er in mijn studio, hier achter mij, zal een korte slideshow te zien zijn van wat foto's die door mijn vader gemaakt zijn 50 jaar geleden, toen Zoeterwoude 700 jaar bestond. Mijn bedrijf bestaat sinds 1929. Dus mijn opa die is in 1929 begonnen met het bedrijf. En daarna zijn mijn vader en mijn moeder beide het bedrijf ingegaan en beide fotografeerden zij. Wij zijn nu ons al aan het voorbereiden op het 100 jaar bestaan straks in 2029. Dus ik heb mijn vader, die ondertussen 86 is, gevraagd van goh, zou je eens willen kijken of je wat leuk materiaal kan vinden voor het 100 jaar bestaan. En die kwam een tijdje geleden met een stapeltje foto's. Van 700 jaar Zoeterwoude. Ik denk, nou, misschien leuk om daar iets mee te doen. Ja, heel leuk. Klasgenootjes kwam ik tegen. Mijn zussen kwam ik tegen. Ik kwam mezelf ook tegen op de foto's. Dus dat is wel heel erg grappig. Het hele dorp liep toen in klederdracht. En dat denk niet dat je dat nu nog voor elkaar gaat krijgen. Maar alle ouders maakten leuke pakjes voor hun kinderen. En dat zag er ontzettend leuk uit. Als ze op de 29ste komen, dan gaan ze een serie foto's zien. Dat zijn er een stuk of 40. Dus het is geen hele grote presentatie, maar een stuk of 40 foto's worden in mijn studio hierachter vertoond op een groot scherm van 4x6 meter. En daar gaan ze wat foto's zien uit de periode van 50 jaar geleden. Om eventjes dat gevoel van toen terug te krijgen.
0: Nou, dat is toch bijzonder. Dan praten we dus over 1977.
1: Ja, ik heb die foto's ook gezien. Je ziet natuurlijk gewoon kinderen in klederdracht en het ziet er superleuk uit.
0: Ja, hoe tof is dat? Trouwens, nog een klein oproepje. Heb jij nog foto's, misschien op zolder? Misschien dat je denkt van, oh, maar wacht eventjes. Ik weet dat er bij mijn tante nog een soort oud fotoplakboek ligt. Ja, dan is hij daarnaar op zoek. Je krijgt het uiteraard ook na de 29ste gewoon terug. Maar dan gaan die ook nog verwerkt worden in dus die voorstelling die hij gaat geven.
1: Ja, en je kan dus op die foto's ook gewoon de klassen van toen nog zien. Je oude klasgenoten, jezelf misschien nog inderdaad.
0: Een soort, hoe noemen ze dat? Trip down memory lane?
1: Ja, eigenlijk wel ja. Ja, superleuk.
0: En dan in Zoeterwoude. Maar het leuke is 1977. Heel veel mensen die natuurlijk toen leefden, die leven nog steeds.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dus eigenlijk is het echt wel super tof. En op de 29ste kan je dus daadwerkelijk gaan zien wat er allemaal te zien is.
1: Precies.
0: Op het Dorpsplein in Zoeterwoude.

0: Dua Lipa met Chris Martin, Homesick en Van Eigen Bodem. Alles is liefde van Bluff. Ik ga je verlaten, Brigitte.
1: Oh, nee, niet op die manier zeggen.
0: Oké, het is bijna 10:00. Dat betekent dat ik zo meteen naar huis mag.
1: Ja, nou, geniet ervan, zou ik zeggen.
0: Ja, en vanmiddag ben ik weer terug bij Unity NL voor de top 25.
1: Ja.
0: En wat ga jij doen vandaag?
1: Voorbereiden op de triathlon, denk ik. Nou ja, niet dat ik hem ga lopen, maar ik ga voorbereiden op het filmen van de triathlon.
0: Ja, jij bent morgenavond hier, of morgenochtend om 8:00 op de Zeildijk, waar die triathlon gaat plaatsvinden.
1: Ja.
0: En dat belooft een waar spektakel te gaan worden, denk ik.
1: Ik denk het wel, ja. Ik hoop dat er weer veel deelnemers zijn.
0: Ja, dat gaat wel goed komen. Dat weet ik zeker. Over sportieve evenementen gesproken. Aankomende maandag dan begint natuurlijk ook weer de zwemvierdaagse met komende vrijdag bommetje.
1: En het is het jubileum van de zwemvierdaagse, toch?
0: Ja, bestaat 50 jaar. En komende maandag gaat de burgemeester Peter Heekoop het officiële startsein geven.
1: Ja, misschien dat hij ook nog even heen gaat. Moet ik even denken.
0: En dan misschien het badpak, tankini of...
1: Ik ga geen beelden in je hoofd praten nu. Dat gaan we niet doen.
0: Oké. Ik denk even kijken hoe wie wat of waar. Het weekoverzicht volgende week weer gewoon met jou, met Rudo en Joyce.
1: Ik denk het wel, ja.
0: En ik ga weekend vieren. En wil je nou op de hoogte blijven van al het nieuws uit de regio? Nou, download dan onze nieuwsapp of check even de website centraalplus.nl. Fijn weekend, Brigitte.
1: Goed weekend.
0: Is dit Tears, Sabrina Carpenter.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Unity NL on Tour. Kom naar de vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Bij Winkelboulevard de Baanderij in Leiderdorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, door 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: one.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De Melza van der Maas wordt vanaf half oktober directeur van Naturalis in Leiden. Ze volgt Marjolein van Bremen op, die eerder dit jaar onverwachts overleed. Van der Maas komt over van Heineken, waar ze ruim 11 jaar op managementniveau werkte en onder meer verantwoordelijk was voor de bezoekersorganisatie, erfgoed en strategische storytelling. De 42-jarige Van der Maas heeft een PhD in museum- en erfgoedstudies. In haar loopbaan combineerde ze inhoudelijke kennis van musea en erfgoed met managementervaring. Het openluchttheater in de Leidse Hout in Leiden blijft voorlopig gesloten nadat deze week opnieuw een controle is uitgevoerd door een boomspecialist. Uit de tweede inspectie blijkt dat 3 bomen met spoed moeten worden gekapt. Ze zijn instabiel en er is kans dat ze om gaan vallen. Daarnaast moeten meerdere bomen flink worden gesnoeid om te voorkomen dat takken naar beneden vallen. De benodigde werkzaamheden zijn gisteren gestart en nemen naar verwachting ongeveer een week in beslag. 2 vrouwen op een scooter zijn gistermiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Nieuwsteeg met de Steenschuur in Leiden. Een van de slachtoffers raakte dusdanig gewond dat ze per ambulance moest worden overgebracht naar het ziekenhuis. De kruising was enige tijd afgesloten voor verkeer, terwijl de hulpdiensten de slachtoffers verzorgden en de politie onderzoek deed naar de toedracht van het ongeval. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Tot tegen het middaguur bewolking en kans op regen. Daarna wordt het droog. De wind is eerst zwak, kracht 2 en uit noordelijke richting. Later draaiend naar noordwestelijke richting en toenemend tot matig, kracht 3 tot 4. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Een jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:50 s'nachts. En het hoogtepunt is rond 6:15. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De Melza van der Maas wordt vanaf half oktober directeur van Naturalis in Leiden. Ze volgt Marjolein van Bremen op, die eerder dit jaar onverwachts overleed. Van der Maas komt over van Heineken, waar ze ruim 11 jaar op managementniveau werkte en onder meer verantwoordelijk was voor de bezoekersorganisatie, erfgoed en strategische storytelling. De 42-jarige Van der Maas heeft een PhD in museum- en erfgoedstudies. In haar loopbaan combineerde ze inhoudelijke kennis van musea en erfgoed met managementervaring. Het openluchttheater in de Leidse Hout in Leiden blijft voorlopig gesloten nadat deze week opnieuw een controle is uitgevoerd door een boomspecialist. Uit de tweede inspectie blijkt dat 3 bomen met spoed moeten worden gekapt. Ze zijn instabiel en er is kans dat ze om gaan vallen. Daarnaast moeten meerdere bomen flink worden gesnoeid om te voorkomen dat takken naar beneden vallen. De benodigde werkzaamheden zijn gisteren gestart en nemen naar verwachting ongeveer 1 week in beslag. 2 vrouwen op een scooter zijn gistermiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Nieuwsteeg met de Steenschuur in Leiden. Een van de slachtoffers raakte dusdanig gewond dat ze per ambulance moest worden overgebracht naar het ziekenhuis. De kruising was enige tijd afgesloten voor verkeer, terwijl de hulpdiensten de slachtoffers verzorgden en de politie onderzoek deed naar de toedracht van het ongeval. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Tot tegen het middaguur bewolking en kans op regen. Daarna wordt het droog. De wind is eerst zwak, kracht 2 en uit noordelijke richting. Later draaiend naar noordwestelijke richting en toenemend tot matig, kracht 3 tot 4. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Bij Winkel Boulevard de Baanderij in Leiderdorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5:00 vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4:00 vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. Dan morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kleine Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week?

0: alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sid van der Linde met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die hier al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Bij Winkelboulevard De Baanderij in Leiderdorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
2: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot de hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Bij Winkel Boulevard de Baanderij in Leiderdorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal.
5: Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. Drie leerlingen raakten gewond, waarvan twee ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. De agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn twee zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.

0: Jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de 3e grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer. Vanmiddag redelijk zonnig met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda zijn bij Nieuwekerk aan den IJssel nog 2 rijstroken dicht. De vertraging een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

0: Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De 30.
4: Meer voor jou. Ja, de 30 van week 34 met nu Prospa en Clooney.

8 plekken gezakt deze week. Dat Broskwa en Clooney, Free Your Mind. Half week in de lijst totaal. En deze week gezakt van 22 naar de laatste plaats in deze lijst. En dat is de nummer 30. Ik zeg het is zaterdag 22 augustus 2026. En welkom bij een nieuwe aflevering van de 30, week nummer 34. Het weekend dat in Zandvoort de allerlaatste Formule 1 race wordt gereden. En waarbij Max Verstappen zijn contract bij Red Bull heeft verlengd. En waarbij gisteren het nieuwe album van Roxy Dekker uitkwam. En juist precies in deze week zullen wij niet meer terug horen in deze lijst. Nou, wel drie andere nieuwkomers. Omlijst met 13 stijgers, 9 zakkers, 5 zittenblijvers. En natuurlijk maken we ook de nieuwe plustrek bekend zo vlak voor de top 3. En straks maken we kennis met de eerste binnenkomer op 28. Maar nu eerst tijd voor de met 28 weken de langst geroteerde plaat uit de lijst. Miles Smith en Niall Horan.

Met 28 weken de langst genoteerde in de lijst. Miles Smith samen met Niall Horan. 6 plekken gezakt deze week naar 29. Met Drive Safe. Op 3 juli verscheen haar eerste album Visitor van de pas 20-jarige Sienna Spiro. Ja, en ze heeft al wat lekkere hits op haar naam staan hoor. Bijvoorbeeld Die on This Hill en deze natuurlijk ook. En de opvolger die is daarvan onderweg. Ze schreef het nummer 1 adem. En dat deed haar herinneren aan de tijd in New York, waar een oudere man haar beloofde te bezoeken. Maar uiteindelijk kwam hij nooit. Great Expectations is deze week...

drie weken geleden vertelde ik het je al. Deze man komt van oorsprong uit Zuid-Afrika. Maar hij verhuisde op zijn 14e naar Nederland. Woont in het pittoreske Almelo. Is nu totaal 23 jaar. Ook die al die jaren voor gespaard. Deze week ging hij twee plekken voorwaarts. Hij stijgt naar 29 naar 27 zijn plaats. Svensson Niels heet Somebody New. Je luistert naar de 30. Ik ben bij je tot 7 uur met de 30 lekkerste van dit moment. En je kunt de hele lijst ook meelezen op centraalplus.nl. Daar kun je de hele lijst ook meelezen. Wij zijn toe aan de volgende inkomer, wou ik zeggen, binnenkomer. Het origineel komt uit 1979 en is van Anita Ward. En die klonk als volgt.

De Britse rapper H die vond het tijd voor een remake en een beetje aan te passen in de huidige tijd. Sinds 2022 heeft hij twee albums afgeleverd, namelijk Close to Home en Four. Gek hè, tweede album noem je Four. Ja, hoe komt hij nou aan de naam H, vraag je je misschien af. Nou, zijn officiële naam is namelijk Harrison en de eerste letter daarvan is de H en die zeg je in het Engels dus H. Zodoende, ja, weet je dat ook weer. Tweede binnenkomende lijst op 26. Nieuw

Heerlijke plaat deze van Teddy Swims. Vijf plekken zakte deze week naar 25 met zijn Break Up in Reverse. Ik kwam er net achter dat ik helemaal nog niet verteld had welke platen er niet meer terug zijn gekeerd in deze lijst van vandaag. Moet ik toch even met je doornemen. Wie horen we niet meer terug?

En na 23 weken verdween die uit de lijst. Oh, waarom verdwijnt hij niet uit de lijst? Dat doen we zo volgens mij. Ja, zie je wel, zo moet je hem uit de lijst verwijderen. Welke horen we nog meer niet terug? Nou, deze. Stond ze er maar totaal in deze M-Heesters. En hartbreker hoor je ook niets meer terug. Ja, precies. En dan nog één plaatje die we ook niet meer terug horen. Vind ik best een beetje jammer, dat is deze. Zes weken totaal stond ze in de lijst. Deze Roxy Dekker. En gisteren kwam haar nieuwe album uit. Getiteld ook Superstar. En dat belooft weer een grote hit te gaan worden in de album Top 100. Die nieuwe van Roxy Dekker. Ook niet meer terug te horen dus in de lijst. Deze vinden we nog wel terug in de lijst. Gelukkig nog een Nederlandstalige plaat terug te vinden. De man afkomstig uit Den Haag gaan een plekje omhoog. Van 25 door naar 24 Flair. Hier is Door het Oog van de

0: met jou.
1: Plekje winst voor Flair met Door het Oog van de Nacht.
2: De 30. Nieuwsfeiten van
1: 22 augustus. Dag 234 en nog 131 dagen. Dan staan we weer met z'n allen gezellig aan de oliebol. En vandaag in 1911 komt men in het Louvre achter dat de Mona Lisa is gestolen. Ja, je had nog helemaal geen social media, nog geen camera's natuurlijk. Dus ja, daar kwamen ze gewoon achter. Ja, en dat kan natuurlijk makkelijk onder een jas zijn weggesmokkeld. Want ja, het schilderij is slechts 77 centimeter hoog en 53 centimeter breed. Nou, die hypothese klopte dus. Een Italiaan had zich in de bezemkast verstopt en hij smokkelde het onder zijn jas het museum uit. Na 2 jaar werd de dief gearresteerd en kon Mona gewoon weer terug naar het Louvre. Nou, ik heb eigenlijk best een mooi verhaal. En of het zo moet zijn, op 22 augustus 2004 stelen 2 gewapende overvallers uit het Munchmuseum in Oslo 2 schilderijen, namelijk Madonna. Niet Madonna de zangeres, maar het schilderij Madonna. En De Schreeuw. Ja. En ook deze 2 schilderijen werden, hoe toepasselijk, 2 jaar later teruggevonden. En hangen dus ook heden de dagen weer in Oslo in het museum. Eigenlijk best 2 sombere gebeurtenissen.

zie zoveel leuke beelden voorbij komen van Lowlands op dit moment. Is momenteel aan de gang, hè? Biddinghuizen. Vroeger heette dat Camping Flight to Lowlands. Zat iedereen in de camping. Tegenwoordig is dat, nou ja, je kan gewoon ook in een huisje gaan zitten. Bijvoorbeeld, het is 21, 22 en 23 augustus. En deze somber die staat vanavond in de Alfa Tent om 20:30. En de dame die we vorige week in de lijst ineens weer terugkwamen. Want ze had er een tijdje niet in gestaan. En ineens kwam ze weer terug. Dus ze gaat haar 10e week in. Is Stella Lefty.

0: Onmiskenbaar het stemgeluid van Bono, deze U2 op 21.
1: De 30. Overzicht.
0: Samen met Martin Garrix is dat dan. Even een overzicht van de nummers 30 tot en met 21 met je doornemen. Op 30 een zakker, 8 plekken verlies voor Prosper en Clooney en Free Your Mind. Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan gaat ook de verkeerde kant op. 6 plekken gezakt naar 29. En de eerste binnenkomer vonden we op 28. Sienna Spyro en Great Expectation. Sensulier is ook lekker bezig, gaat 2 plekken voorwaarts. Hij gaat van 29 door naar 27 met Somebody New. En de tweede binnenkomer vonden we op 26 Age en Ring My Bell. Teddy Swims zakt 5 plekken naar 25 met zijn Breakup in Reverse. En Flair 1 plekje voorwaarts naar 24 met Door het Oog van de Nacht. Somber zakt 5 plekken naar 23 met zijn Homewrecker. En Stella Left die komt weer binnen vorige week in de lijst. En deze week gaat ze weer lekker door. 5 plekken winst, door naar 22 met Boston. En dat is juist voor je gedraaid. Nummer 21 van vorige week is ook deze week 21. Martin Garrix en U2 en Fireflies. Zometeen. Hoogte binnenkomen in de lijst op 19. Maar eerst Olivia Rodrigo en Stupid Song. En daarmee gaat ze 1 plekje omlaag. Want vorige week stond ze 19. Nu staat ze dus op plekje nummer 20 met Stupid Song. Dus

0: Wat een fantastische opbouw zit er in deze plaat. Het begint echt heel rustiek en rustig. Dat je echt denkt, wauw, mooie ballad. En dan eindigt het met een jaren 90 tempo. Dan weet je, nou, de lust eronder geen brood van. Echt heerlijk. Olivia Rodrigo, ze staat ook in Nederland weer op het podium. Ze komt naar de Ziggo op 23, 24, 27 en 28 maart 2027. Nog even wachten, maar dan staat ze wel weer hier in Nederland. Dat is fijn om te horen. En deze week gaat ze één plekje achteruit. Ze zakt van 19 naar nummer 20 met haar Stupid Song. En ik zei het juist al, de hoogste binnenkomer, heb je nog van me te goed? Nou, die komt er nu aan. En die heb je de afgelopen week al heel vaak hier gehoord op zender. Ik vertelde je vorige week al dat het verhaal gaat dat de Carol G Engelse les genomen zou hebben om de plaat goed in te kunnen zingen. Want ja, Bruno accepteert geen halfwerk. En daar schijnt hij dan ook zelf behoorlijk mee geholpen te hebben. En deze week zijn ze hoogste binnenkomende lijst op 19. Carol G en Bruno Mars, hier stil.
1: De hoogste

0: Het zou zomaar kunnen zijn dat je net hebt geluisterd naar de nieuwe nummer 1 uit deze lijst. Wat een fantastische blad is dit. De nieuwe van Bruno Mars samen met Karol G. En eigenlijk is de initiatief in dit geval van Karol G. Zij maakten hem samen met Bruno Mars en je hoorde stil.
1: De 30. Concertagent.
0: Ja. Laten we even naar die rondzingen in de microfoon gaan luisteren. Dus even kijken waar ze vanavond rondzingen. Nou, waarschijnlijk in ieder geval Lowlands. Gisteren een klein stukje te kijken op de televisie. Wauw, wat een energie. In Biddinghuizen dus het hele weekend. Lost Frequencies, die vinden we vanavond in het Evelewon in Eindhoven. En de man van Chef Special, die gaan naar het Openluchttheater in Mariahout. Laten we hopen dat ze het droog houden. Dan morgen, zondag 23 augustus, Gordo in Lofi, Amsterdam. En Roxanne Hazes, zij staat in de Slottuin in Zeist. Maandag 24 augustus vinden we Jet Rebel op het Abdijplein in Middelburg. Hij doet het ook weer, hij is weer helemaal terug. Dinsdag de 25e dan vinden we Joji in de Ziggo Dome in Amsterdam. En donderdag 26 augustus A$AP Rocky ook in de Ziggo in Amsterdam. En Bluff vinden we die avond in de Markiezenhof in Bergen op Zoom. En dan vrijdag als laatste Danny Vera. Die vinden we in het Zuiderparktheater in Den Haag.

0: En onze Belgische vriend gaat niet voor of achteruit deze week. Hij staat net zo 17 als vorige week. Last Frequencies. En dat is de tweede week al. Vorige week deed hij dat ook al. Dus hij is een beetje vastgeplakt op deze nummer 17. Met zijn Live It All. En daarmee staat hij 7 weken genoteerd in de 30. Er zijn platen die het ook gewoon wel iets beter doen. En dat noemen we dan, die hebben een bepaald predicaat voor. Dat noemen we dan...
1: De 30. Topstijger.
0: Precies dat. Vorige week 28 in hun tweede week. En deze week in de derde week stijgen ze door naar 16. Dat betekent 12 plekken winst voor Temper City. De man uit Israël. Hoort ze met Self-Aware op 16.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kan

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Op het WK hockey hebben de Oranje mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De 30.
3: Meer voor jou.
4: Ja, goedenavond. Welkom hier nummer 2 van de 30.
1: Centraal Plus. Nummer 14. Sorry,

0: Topic hoorde je samen met Becky G. Trouwens heel grappig. Die Topic heet, dan denk je dat is een artiestennaam, Topic. Ja, weet je, dat zou kunnen. Er zijn zoveel mensen met een artiestennaam. Nee, hij heet daadwerkelijk Topic. Alleen, hij komt uit Kroatië en die spreekt dus op zijn Kroatisch uit. Het heet dus Topic. Best grappig. En dan kan je er gewoon Topic van maken. En dan ben je gewoon ineens een hele grote rockartiest. Samen met Becky G dus, op nummer 40 genoteerd deze week. Je bent aangekomen in het tweede uur van de 30. Ik begeleid je naar de nummer 1 van deze week. Is dat nog steeds dezelfde? Dus even kijken hoe de top 3 eruit zag. Op 3, De Bauza met Magnetic. Op 2, Shakira en Burner Boy en Die Die. En vorige week de pole position voor het eerst. Voor ons Nederlandse DJ duo Another. Samen met 54 Ultra en Talk To You. Of ze daar nog steeds aan, dat hoor je tegen 7 uur. In dit uur natuurlijk ook de bekendmaking van de nieuwe Plus Track. Welke plaat gaat het worden? Dat hoor je tussen de nummers 4 en 3. En natuurlijk heb ik ook nog voor je in dit uur de verjaardagen van deze 22e augustus. En we hebben ook nog muziek. Natuurlijk hebben we muziek. Helaas een plaat die 6 plekken gezakt is die hele mooie samenwerking tussen Bibi Rexha en Faith. Dus hier is New Religion.
1: De

Heerlijk, die country muziek, die klanken in je radio doen het altijd goed. Ella Langley. Eén plekje winst. Vorige week stond ze 13, nu gaat ze door naar 12 met haar Texas. Well, Choosing Texas, moet ik zeggen. Ik weet niet of er nog Formule 1-liefhebbers aan de andere kant van de radio zijn, maar ja, we hebben vanmiddag toch wel een teleurstellende kwalificatie gehad van Max Verstappen voor morgen voor de race van Zandvoort. Ja, het had toch wel mooi geweest als hij gewoon in ieder geval bij de top 3 gezeten had. Maar het was vanaf het begin van al heel moeilijk. De sprintrace had hij niet, werd hij zesde. En nu met zijn kwalificatie voor de race voor morgen, helaas niet beter dan een zevende plek. Daarvoor moet hij voor zich dulden. Charles Leclerc op 6, Lewis Hamilton op 5, Oscar Piastri op 4. Kimi Antonelli op 3, George Russell op 2. En toch heel verrassend op 1, Lando Norris met zijn McLaren. Morgen dus een verrassende race. Morgen om 3 uur is de race in Zandvoort. Nou, wie weet wat je het leuk vindt. Vind je het niet leuk, heb je al die informatie nu helemaal voor niks van mij gekregen. Zometeen het overzicht van de nummers 20 tot en met 11. Maar eerst de nummer 11 zelf. En dat is deze.

0: Se salavi, baby.
1: Op 11 deze week, Kriskos Amsterdam.
2: De 30. Overzicht.
1: Ja, even zo'n overzicht met je doornemen. Nummers 20 tot en met 11. Op 20 met Olivia Rodrigo. Zij zakt één plekje van 19 met Stupid Song. En hoogste binnenkomers vonden we deze week op 19. Carol G en Bruno Mars. De plustrek van afgelopen week met Still. Moving to the Sun van Nugel, Imael Angel en Null Trinity. Zij gaan 6 plekken voorwaarts naar 18 met Moving to the Sun. Dus Liberal van Last Week is net zo 17 als vorige week. En topstijger deze week vinden we op 16. Komt van 28, 12 plekken winst voor Temper City en Self Aware. Turn the Lights Off van Just A, Jack Style en John gaat 1 plekje omlaag naar 15. En vorige week 15, nu 14, Topic en Becky G en Sorry Papi. Gezakt 6 plekken van 7 naar 13. Bebe Rexha samen met Faithless en New Religion. En Adele Langley, die lekkere countyplaats. Chosen Texas gaat 1 plekje omhoog van 13 naar 12. En net zo 11 als vorige week is die van Kriskos Amsterdam, Willy William en Louisa Sansa. En my oh my. Dat betekent, beste mensen, dat we toe zijn aan de top 10 van deze week. En vorige week stonden ze nog 12. Deze week doen ze de 2 plekjes bij. Door naar 10, Cat's Eye en hier is Animal.

10 weken staat hij in de lijst. Deze Teddy Swims met zijn Mr. Know-it-all. En deze week pikt hij gewoon stiekem weer één plekje. Hij gaat van 10 naar 9. Dat geldt ook voor de plaat die we nu gaan draaien. Die stond vorige week 9. En die gaat deze week door naar 8. Standen is net zo aan elkaar geplakt als het vorige week. Hier is Edge of Desire.

0: Edge of Desire van Jonas Blue. En mijn live ging één plekje door van 9 naar 8.
1: Hey, Prince.
0: Ja, wat is hier?
1: Kan het wat zacht,
0: hè? Nou, ja, ik ga het proberen. Ik weet niet helemaal zeker of het werkt, maar goed. Als je dit zacht genoeg vindt, dan ga ik het gewoon proberen. Ook deze plaat gaat één plekje voorwaarts. Ook net zo gelinkt aan die vorige plaat. Hier is Somber op 7.

0: Somber. Een plekje winst. Door naar 7 deze week met My Body Isn't Ready. Daarvoor Jonas Blue in My Life. Ook een plekje winst met zijn Edge of Desire. Kijk op de klok. Je ziet het is ruim 1,5 minuut. Bijna 2 minuten over 7:30. Hoogste tijd voor de verjaardagen.
1: De 30. Verjaardagskalender.
0: Nou, dat zeg ik. Nu we het er toch over hebben, laten we het dan ook maar even doen, vind je niet? Eens even kijken. Allereerst een radiolegende. Een van mijn grote idolen, zou ik bijna zeggen, van vroeger. Maakte vroeger radio bij de VARA. Radio- en tv-presentator Felix Meurders viert vandaag zijn 80ste. Hij was de DJ die in deze wereld eigenlijk bekend staat om het feit dat hij openlijk uitkwam voor muziek die hij niet wilde draaien. Hij moest het draaien, want dat stond in de playlist, maar hij wilde het gewoon per se niet. En dan kon hij het ook gewoon aan. Zei hij, ja, je kan de komende 4 minuten je radio uitzetten, want nu draai ik die en die. En dan kom ik over 4 minuten bij je terug. Dat soort dingen. Ik vind het legendarisch. Ja, ik mag het hier niet. Ik doe het ook niet. Want ja, mag ik ook niet meer terugkomen. Is niet handig, hè? Ook jaren vandaag Tori Amos viert haar 63ste. Amerikaanse zangeres. Je kent haar van de grote hit Cornflake Girl uit 1994. En dat staat hier niet in het systeem, beste mensen. Dus dat moet ik even helaas voor je skippen. Ook jarig vandaag Nederlandse actrice Charlie Chan Dagelet. Zij viert haar 40ste verjaardag. Dochter van Hans Dagelet en de halfzus van Tatum Dagelet. Je kent haar uit de series als Lijn 32, Zomer in Zeeland, De Mokromafia. En ze gaat komend seizoen spelen in de Eetclub. En ook jarig vandaag een dame die haar 31ste verjaardag viert. Je kent haar van hits als New Rules, Physical, Training Season en natuurlijk deze. Het was haar eerste grote hit ter wereld. We hebben het over Dua Lipa, viert vandaag haar 31ste verjaardag. Ja, dan mag ik toch wel... ik moet zeggen, dit was een grote hit in 2015. Maar eigenlijk is geen enkele hit van Dua Lipa slecht. Nee, je kan gewoon alles opzetten. Dan weet je zeker dat het gewoon goed komt. Ook op een feestje. Wij gaan snel terug naar de lijst. Deze stond vorige week 4. Zakt nu naar 6. Ugel en Salto en Jamaican.

Bam, dat is een King. Kingdom, wou ik zeggen. Nee, Jamaican Bam Bam van New Joe en Soltar. Ja, ik zat even te knoeien in het systeem en daardoor was ik even mijn lijstje kwijt. En ik ging gewoon de volgende plaat al aankondigen. En dat is pas deze. Ook een plekje winst, je gelooft het niet. Vorige week 6, nu 5. Hier is Cameron Whitcomb.

Er komt niet zoveel uit Noorwegen, maar wat er dan vandaan komt is dan best wel weer leuk. De Bauza en Magnetic hoorde je deze week op 4 in de 30. En dit is het bekende muziekje van het bekendmaken van de Plustrack voor de komende week. Nou, kijk op de klok. Bijna 7:15. Hoogste tijd om mij gaan bekend te maken welke plaat het wordt. Jongens, ik struikel over mijn woorden. Vandaag heb je het ook door. En ik heb niet eens gedronken. Hè. Laat ik dat er even bij stellen. Nou, ja, een ijsteetje staat hier naast me. Maar ja, dat mag de pret niet drukken. Dus even kijken, wat gaan we vertellen? Oh ja, ik kan misschien het biootje van Robin Schulz al overslaan. Ja, misschien aan de andere kant, toch niet helemaal. Hij komt uit Duitsland en hij brak in 2013 door met een remix van Waves van Mr. Props. Nou, wil je weten hoe dat klonk? Dat klonk zo.

Wat als zodanig was helemaal niks mis mee, maar met die remix werd hij eigenlijk nog wel een stuk dansbaarder. En dat werd in de, nou, de uitgaansleven een stuk beter gewaardeerd. Maar wie is dan die Watermat? Watermat, ja, ik weet het niet. Nou, hij komt uit Frankrijk. Hij heet officieel Laurent Rio. En hij scoorde zijn eerste dance track met Bullet in 2014. Hoe klonk dat dan? Nou, dat klonk zo.

0: niks mis mee, toch?
1: Ja, nee, op zich helemaal niks mis mee. Eigenlijk is er dus een soort Duitsland-Frankrijk. En die doen het al rustig aan.
2: Dit is deze week de Plus Track.
0: Robert Schulz, Warmat. Take it slow.

hij voegt zich zomaar weer bij de top 3. De beste 3 van dit rijtje. Bruno Mars en All My Soul stond vorige week 5. En deze week 2 plekken gestegen naar de positie nummer 3. Wie stond er vorige week 3? Nou, die plaats die we deze week op 4 vonden. De Bauza en Magnetic. Dus dat betekent dat die een plekje heeft gewisseld. En dus uit de top 3 vandaag verschoven is. Dat zou kunnen betekenen dat we zomaar vandaag een nieuwe nummer 1 hebben. Is dat zo? Nee, ik denk het niet.

0: Shakira en Burna Boy deze week op 2.
1: De 30. Overzicht.
0: Het laatste overzicht. De nummers 10 tot en met 2 heb je van me te goed. Dan blijft automatisch de pole position over. Hè? Zo werkt dat. Cat's Eye ging 2 plekken omhoog naar 10 met Animal. En Teddy Sims stijgt 1 plekje van 10 naar 9 met zijn Mr. Know It All. En Natural Desire van Jonas Blue en My Life ook 1 plekje omhoog naar 8. En een plekje winst is er ook voor Somber en My Body Isn't Ready. Usual Assault zakken 2 plekken naar 6 met Jamaican Bam Bam. En McCameron Whitcomb met zijn Kingdom of Fear gaat 1 plekje voorwaarts. Hij stijgt van 6 naar 5. Gezakt 1 plekje van 3 naar 4, De Bauza en Magnetic. En Bruno Mars, hij doet lekker. Hij gaat 2 plekken voorwaarts. Hij stijgt van 5 naar 3 met On My Soul. En net zo 2 als vorige week is die Shakira en Burna Boy. En Die Die, oftewel de WK theme song. Dat betekent, beste mensen, dat we eenzelfde nummer 1 hebben als vorige week. Maar klopt, doet het niet. Hij doet het niet. Nou, doe het zo. Ik kan mij iets schelen. De nummer 1 dus. 19 weken in de lijst. En eindelijk hebben ze de nummer 1 positie bereikt. Another en Victor Ultra.
1: Deze week de nummer 1 in...

Nummer 1 van deze week is For Another en 54 Ultra en Talk To You. Je luistert naar de 30 van week nummer 34, jaargang nummer 3. Presentatie Erwin Prins. Samenstelling wederom in handen van Elmar Bus. Volgende week zit ik er weer tussen 5 en 7 en ik hoop dat je weer luistert. En als je het lekker wil door blijven luisteren, dan kan dat. Erik van Oosten zit hier 2 uur lang met de non-stop mixtape. Blijf lekker luisteren. Ik spreek je weer graag volgende week tussen 5 en 7. Ik heb nog een klein beetje tijd voor een tipje. Die nieuwe van snelheid plaatsdelict.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Het viel niet de goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranjebondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. Een van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de twee deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die er rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Max Verstappen start morgen vanaf plek 7 bij de hoofdrace van de Grand Prix in Zandvoort. Hij kwam snelheid tekort in de kwalificatie en wijt dat aan fundamentele problemen met zijn auto. Verstappen denkt dat er in de race morgen weinig beters in zit in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Lando Norris van McLaren start op pole position. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog. Ook vannacht en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Paradise.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jelle Seubering met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. In het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
3: Yes. Meer voor jou.
1: Met nu... Meer

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereiding van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!